0: Daar moest ik zijn dan mijn beste mix. Dat is een 8 jaar, 9 jaar af en hou.
1: The Super 80s.
2: Radioactive. Only the best.
3: On die beste muziek.
4: Radioactief. Einfach nimmer gut.